Vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijk hem nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.
1: Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.

denk ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen, twee bewaarders, hadden overmeesterd. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. De politie zette gisteravond een mobiele eenheid in naar brandstichting Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. In de Duitse stad Essen ontsnapte een gevangene tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders hadden overmeesterd. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit was

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2034. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen. In september bleef de werkeloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.

on the Rockwalla production.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijk er nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Dit

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 30 kilometer file in het land. Dat merk je onder andere op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Oldenzaal-Zuid tot de grens 6 kilometer in de file met 25 minuten oponthoud. Ook op de A15 is het nog druk richting Gorinchem vanuit Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer met 5 minuten extra reistijd. Op de A27 Gorinchem richting Utrecht is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daarom moeten nu 3 rijstroken dicht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd betekent dat 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunette met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n

0: zijn de headlines uit het nieuws. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

vraag: hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op het programma Bond voor vandaag, deze 1986, MC Micah en DJ Swen. U hoorde de Celebration Rap en dat was inderdaad een feestje.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: Inderdaad, Jan Berg is de naam en die draait ze voor u komende uur. Eendags muziek van Davina Michel, Pinky Swear.

0: En dat is de Nederlandse muziek van Davina Michel. Pinky Swear was de titel van de plaat die voorbij lieten komen. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk naar 1968 met Dusty Springfield. Je doet je ogen dicht en telt tot 10. I close my eyes and count to 10.

0: I close my eyes and count to ten. Een heerlijke gouden hit uit 1968 van Dusty Springfield.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: 2007, Snow Patrol. Shut your eyes. Ook van Close Your Eyes, hè?

0: 2007 muziek van Snow Patrol. Dit was Shut Your Eyes.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: We gaan 2014 met Katy Perry. Ze vieren een feestje, haar verjaardag, denk ik dan maar. Birthday.

0: Inderdaad, Happy Birthday, de plaat van Katy Perry uit 2014 alweer deze. En ze zal er een mooi feestje bij gehad hebben, denken we dan maar. We gaan weer wat nieuws
1: goed draaien. Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Sebastiaan. De hoofdletter L voor jou.

0: De muziek van Sebastiaan, voor jou was de titel.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: In 1998, de Dame Spice. Stop, STOP.

Not Right Now, tegen 98 de Spice Girls worden voorbij komen. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Dat gaan we ook snel doen. Muziek uit de jaren 70, 1975. ABBA en Mamma Mia.

0: De headlines uit het nieuws. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De muziek van Marilyn uit het jaar 1985, alweer deze Scaly, de titel van de plaat. En u luistert nog steeds naar de bonte muziekverzameling. Hedendaagse muziek, deze. Het is Jamie Miller en Antonio Cipriano. Baby Doll.

0: leuk, hè? Hedendaagse plaat van Jamie Miller en Antonio Cipriani. Baby Doll heette het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We zijn net terug in de tijd, dus in de jaren 1963. Dit zijn de Times.

was het de muziek van The Times. So Much In Love was de titel van het nummer, 1963. Dat betekent dat we er wel echt een heel partijtje terug voor in de tijd gingen. Ja, in het programma Bont, de Bonte Muziekverzameling. En zo heet het niet voor niks, hè.

0: Zo is het met het 2004 muziek van Alicia Keys. You don't know my name. Ja, en wij hebben nog weer wat nieuws.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van Erna. No one sees my tears.

0: Het nieuwe werkje van Erna Haaksman, om precies te zijn. No one sees my tears.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen bij die?
0: Jazeker. Na door met 2021 muziek van Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame.

Swedish House Mafia en The Weeknd. Moth to a Flame was de titel van de plaat. Kijk ik op de klok en dan zie ik dat ik rustig afscheid van u ga nemen. En dat ga ik doen uiteraard zoals gebruikelijk. Ik wil eens even vertellen hoe u kunt reageren op mijn programma. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. En ik wens u uiteraard een hele fijne dag met alle leuke activiteiten. En wat mij dan altijd nog rest zo aan het einde van het programma is om u te vertellen wat de muziek waar ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u naar staan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Met Kenny Rogers en Dolly Parton, Lucille. En daar nog een nieuw werkje van Peter Rogers, Sharer's Legacy. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijk er nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, welkom. Dit is de Donderdag Date. En je hoort Tuxedo and Back for More.
1: Frank Ruiter.
0: Als je heel goed luistert, hoor je heel veel een beetje Simply Forget Me Nuts.
1: De Donderdag Date.
0: Ja, dat hoor ik erin. Hey, dit is de Donderdag Date dus. Met ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. Met in dit programma leefstijl tandarts Gijske de Ruig over gal voor optimale spijsvertering. We spreken met voormalig arts Anna Kruiswijk van Jouw Voeding over het omgaan met de zon. En in dit programma orthomoleculair therapeut Wouter de Jong over het interessante van Nigella sativa. Ralf Moorman is er straks ook in het tweede uur met informatie over insulineresistentie. Hij is levensmiddelentechnoloog en de man van de hormoonexpert, zeg maar. Tussendoor hoor je lekkere feel-good muziek en gezondheidsnieuws. Dus blijf lekker hangen en genieten van deze komende twee uur. Hier is bijvoorbeeld Heatwave en Gangsters of the Groove bij de Donderdag Date.
2: De Donderdag Date met Frank Ruiters.
3: Your DJ, Frank Ruiters.

0: leuk thema. Bandieten van de Groove. Gangsters of the Groove van dus de band Heatwave. Straks hier... Anna, nee, dat is later. Gijske de Ruige eerst nog.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Mensen die veel verschillende soorten flavonoïden uit voeding binnenkrijgen... hebben een lager risico om vroeg te overlijden of chronisch ziek te worden. Flavonoïden zijn gezonde stoffen die je vindt in fruit, groenten, noten... thee en in rode wijn. Uit een groot onderzoek onder ruim 120.000 mensen blijkt dat hoe meer en hoe gevarieerder je flavonoïden eet, hoe beter het is voor je gezondheid. Mensen die het meest gevarieerd aten hadden zo'n 6-20% minder kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker, longziekten en hersenziektes. Het eten van meerdere soorten flavonoïden per dag, bijvoorbeeld uit thee, bessen, appels, sinaasappels of druiven, blijkt het meest effectief. De onderzoekers benadrukken dat zowel de hoeveelheid als de variatie telt voor je gezondheid. Flavonoïden dus, ze beschermen onder andere tegen ontstekingen, veroudering van weefsels en beschadiging van bloedvaten. En zo kunnen ze helpen om ziektes te voorkomen. Gijske Ruig straks hier gaat ons meer informatie geven over hoe je je spijsvertering optimaal houdt en de rol van gal.
2: Good evening, this is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well, hold on please. Yasuro.
3: Thank you, operator.

0: Dit is Gijske de Ruig.
1: Hallo Gijske.
2: Hallo Frank.
1: Welkom in het programma.
2: Dank je.
1: De rol van de spijsvertering voor je gezondheid is enorm essentieel. En het lijkt me eigenlijk ook wel heel ingewikkeld. Het is veel meer dan alleen maar de bacteriën in je dikke darm die helpen met de vertering. Er zijn veel meer processen die daar belangrijk voor zijn, die een rol in spelen. Kun je daar wat informatie met ons over delen? Hoe werkt dat nou precies? Wat is nou allemaal zo belangrijk voor een goede, optimale spijsvertering?
2: Ja, precies. Nou, dat darmmicrobioom, die analyse, die is natuurlijk belangrijk omdat je daar heel veel kan lezen. En je zegt het zelf al heel goed, dat darmmicrobioom zelf is interessant. Maar waar wij natuurlijk het liefst naar kijken is, waarom zit daar een bepaald darmmicrobioom? En daar gaat die voorvertering aan vooraf. En waar ik het vandaag eigenlijk met je over wil hebben, omdat het zo ontzettend ingewikkeld is en ook zo vaak voorkomt, dat zijn die galzuren. Dus de problemen die mensen hebben met hun galverwerking. Heel veel mensen hebben een zwakke vetvertering. Dat zal je ook ongetwijfeld vaak horen. Dat ze het zeggen van ik kan niet zo goed tegen vet. Ik ben vaak misselijk of ik ben opgeblazen. En dan zit er dus eigenlijk een galprobleem onder. Dus ik zou het leuk vinden om vandaag met jou wat dieper in te gaan op de werking van de gal. Wat het is, wat het doet, et cetera.
1: En een mogelijk signaal dat wijst op of een symptoom van een zwakke vetvertering is volgens mij dat je ontlasting ook blijft plakken, hè?
2: Klopt. Ja, ik zal een hele mooie symptomenlijst aan je laten zien, want het is nog veel meer dan dat. In allereerste instantie, gal is gewoon een vloeistof en die wordt door die lever gemaakt en ingedikt in je galblaas. Dus dat is een soort opvangcentrum. Op het moment dat de lever aan de gang gaat, en de lever doet natuurlijk heel veel zijn best om toxines te ontgiften, dan gaat die gal eigenlijk geproduceerd worden. Dus op het moment dat jij gaat eten, dan wordt de maag wakker en die zegt van hey, de galblaas moet nu gaan werken, want die maag die is zuur. En er komt uiteindelijk een zure maaginhoud in die dunne darm. En dan gaat die galblaas die gaat reageren. Dat doet hij eigenlijk op het hormoon van de maag. En die gal wordt in die dunne darm gestort. En daarmee heeft hij meteen een hele mooie werking. Namelijk het minder zuur maken van die zure maaginhoud. Die anders natuurlijk die dunne darm zou beschadigen. En dus de gal is basis. En zorgt er eigenlijk voor dat er een andere pH komt in het eerste stukje van die dunne darm. Wat nog veel belangrijker is, is dat die gal ook zorgt voor het emulgeren van vetten. Mm-hmm. En dat is wat de meeste mensen wel weten. Het is een soort zeep, hè? Het maakt eigenlijk jouw vet wat zwakker. Mm-hmm. Dus het emulgeert het vet, het bindt toxines. De toxines die darm natuurlijk allemaal heel graag wil binden, want die zijn natuurlijk helemaal niet zo gezond. Dus op het moment dat er veel gal wordt gebonden aan toxines, dan kan je dat met je ontlasting uitscheiden. Dus het is een hele belangrijke binder ook van gifstoffen. Maar die gal doet nog veel meer. Het zorgt voor de oplosbaarheid van cholesterol. Nou, dan zie je al een heel interessant stuk. Als mensen cholesterol verhoogd hebben in hun bloed, dus als marker, dan kun je natuurlijk gaan nadenken hoe dat komt. En dat zou wel eens te maken kunnen hebben met dus een probleem van die gal. Galstroom of een zwakke gal of wat dan ook. Die gal heeft ook nog invloed op het microbioom. Het is namelijk antimicrobieel. Dus als je goede galwerking hebt, dan wordt jouw microbioom eigenlijk vanzelf al beter aangestuurd. En wat we sinds kort weten, sinds een aantal jaar, is dat er heel veel endocrine effecten zijn van gal. En dan moet je dus denken aan vethuishouding, bloedglucosehuishouding. Dus mensen met diabetes of overgewicht, die kunnen heel vaak problemen hebben met gal. En daardoor dus uiteindelijk problemen hebben met hun glucose of hun vethuishouding.
1: Ja, dus die rol van de galblaas is essentieel ook hiervoor. Ja. Hoe kan dat nou, een slechte galwerking? Wat zijn dan de eventuele oorzaken erachter?
2: Oké, dan slaan we even een stukje over.
1: Nee, dat hoeft niet. Nee, ga maar rustig je verhaal verder vertellen hoor.
2: Ja, precies. Nou, wat ik dus wilde aangeven is, als die gal werkt, dan heb je eigenlijk een kringloop. Hè? Dus ik zei al, het komt erbij in de dunne darm. Daar wordt het gebruikt. Daar loopt die doorheen, als het ware, die gal. En die loopt helemaal door tot naar beneden. En tijdens die wandeling neemt hij zijn vetten op. Maakt hij ze wat kleiner. Neemt hij je vetoplosbare vitamines op. Het beschermt het. Het elimineert het cholesterol, et cetera. Dus hij doet heel veel. Maar dan komt het aan het eind van de dunne darm. En dan wordt het opnieuw opgenomen in het bloed. Dus 95% van al jouw galzouten worden terug opgenomen in het bloed. Gaan dus weer naar de lever. En kunnen dus opnieuw gebruikt worden. Dus dat is een heel mooi mechanisme. Je bent niet meteen al je gal kwijt. een klein deel van die gal, die zakt door die dunne darm heen en die komt in die dikke darm terecht. En dan gaan wij, en dan komen wij in beeld waar we al mee begonnen met het ontlastingsonderzoek. Dan kun je dus zien in het ontlastingsonderzoek, als mensen te veel galzuren hebben, dat wordt tegenwoordig in de ontlastingsanalyses opgeschreven, dan is er dus een probleem met of te veel gal daar, of er zit een microbioom wat niet helemaal lekker is. Enfin, dat geeft mij al dan het inzicht van, hé, er gaat iets niet zo goed met die vertering. Je had een vraag, hè, over de symptomen, hè?
1: Ja, wat zijn de kenmerken van een galzuurtekort?
2: Ja, precies. Nou, dat kan zich openbaren op heel veel verschillende vlakken. De meeste mensen kennen natuurlijk die spijsverteringsklachten. Denk maar aan misselijkheid na het vette eten. Maar ook SIBO, dat ken je natuurlijk al. Hè? Dat die overgroei van de bacteriën in de dunne darm is vaak een van die spijsverteringsklachten. Maar denk ook aan een losse stoelgang, dus een beetje diarree-achtig, vettige vertering. Het kan ook andersom zijn. Je kan ook obstipatie hebben, juist obstipatie en winderigheid. Dus dan heb je vaak te weinig galzuren en loopt het niet heel lekker. Wat mensen vaak aangeven is als ze echt duidelijke problemen hebben met gal, dat die ontlasting heel licht gekleurd is. Maar we gaan verder kijken, want het is niet alleen de spijsvertering die klachten kan geven, maar bijvoorbeeld bij de lever zelf, als je galstenen hebt, of je hebt pijn in je leverstreek, of je hebt een zogenoemde sludge, zo noemen we dat, dan heb je ook problemen met de galwegen. Nierstenen zijn vaak een gevolg ook van galproblemen. Nou, dan hebben we nog de hormonale aandoeningen. Er zijn tegenwoordig heel veel vrouwen met oestrogeendominantie, endometriose, PCOS, trage schildklier. Dat kan allemaal gerelateerd zijn aan een zwakke galstroom. Dus juist al die vrouwen met die hormoonproblemen, daar moet je dus met name aan die gal gaan denken. Metabole problemen, denk aan diabetes, wat ik net al zei, te hoog cholesterol, overgewicht, kan allemaal te maken hebben met gal. Nou, dan hebben we nog bepaalde auto-immuunziektes, zoals celiakie of reumatoïde artritis of Hashimoto, hè, dus van de schildklier. Daar ligt ook een link met de gal. Ik vergeet nog een hele belangrijke, huidklachten. Als mensen zeggen, ik heb altijd jeuk of eczeem of psoriasis of galbulten of acne. Dat zijn allemaal huidaandoeningen die een rechtstreeks verband hebben met een zwakke of een slechte galstroom. Nou, dan kun je nog kijken naar het brein, het stukje psychisch of neurologische deel. Mensen met brain fog of met stemmingswisselingen, migraine. Kan allemaal gerelateerd zijn aan een trage of een slechte galstroom. Ik denk dat jij ook wel eens gehoord hebt dat mensen die vaak mopperen en een beetje boos zijn en een beetje klagen. Dat noemen wij altijd de levergal mensen. Hè? Dus je ziet die stemmingswisselingen en dat heeft natuurlijk met die gal te maken. En dan heb je nog de dysbiose van het microbioom. Hè. Dus het microbioom zelf kan natuurlijk ook nog allerlei dysbiose laten zien. Bijvoorbeeld overgroei van een candida, of van een clostridium, of zelfs een helicobacter, een maagsfeerbacterie. Daar zien we de link ook weer met een zwakke galstroom.
1: Dus een verstoord microbioom is en de oorzaak van een probleem met de galstroom, maar ook weer een symptoom.
2: Het is in ieder geval altijd een gevolg. Het is niet altijd de oorzaak, maar het is zeker altijd een gevolg. Dus als die galwerking al niet goed is, dan kun je natuurlijk op wachten dat het in het microbioom niet goed gaat. En dan worden er soms secundaire galzuren geproduceerd. Dat gaan we later nog wel eens een keer bespreken. Maar dat is absoluut een boosdoener. Dus de gal moet gewoon goed werken.
1: Je zei trouwens net ook, nu zei je galzuur, maar je zei ook galzout. Is er een verschil tussen beiden?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ja, het gal zelf bestaat uit galzouten, galzuren, cholesterol, bilirubine en fosfolipiden. En een zuur wordt natuurlijk een zout als het gebonden wordt. Dus als een galzuur wordt gebonden aan bijvoorbeeld een taurine of aan een choline, dan worden het galzouten. En uiteindelijk hebben we het natuurlijk over galzouten. Maar het is een beetje moeilijk, want het wordt ook in de literatuur door elkaar heen gebruikt. Je ziet in die ontlastingsanalyses, benoemen ze het woord galzuren.
1: Okay,
2: dus je kan ook zeggen galsappen, dat vind ik dan wat makkelijker. Het gaat uiteindelijk natuurlijk gewoon om de componenten die er allemaal in zitten.
1: Ja. Het is goed om hier de volgende keer over door te praten, Gijske. We weten nu wat de symptomen zijn van een galzuurtekort. We weten hoe belangrijk gal is.
2: Ja.
1: Maar ik ben ook nog heel benieuwd, maar dan komt er gewoon de volgende keer van hoe kun je de galstroom dan toch verbeteren. Want dat is dus een belangrijk iets bij het hele proces van spijsvertering.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dank voor je uitleg tot zover en tot de volgende keer.
2: Oké, dankjewel.

0: main ingredient.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: nieuws.
1: Uit een onderzoek blijkt dat mensen heel verschillend reageren op koolhydraatrijke maaltijden als het gaat om hun bloedsuiker. Voor de meeste mensen zorgt rijst voor de grootste stijging van de bloedsuiker, maar dit verschilt sterk per persoon. Zo hadden mensen die flink piekten na aardappels vaak slechter werkende insuline en een minder goede functie van hun alvleesklier. Mensen die juist piekten op druiven waren vaak insulinegevoeliger en gezonder wat dat betreft. Opvallend was dat rijstpieken vaker voorkwamen bij mensen van Aziatische afkomst en dat broodpieken vaker voorkwamen bij mensen met een hoge bloeddruk. De onderzoekers testen ook of het vooraf eten van vezels, eiwitten of vet de bloedsuikerspiegel kon verminderen, maar dit werkte minder goed bij mensen met insulineresistentie. Kortom, de bloedsuikerreactie op eten is persoonlijk en hangt af van iemands stofwisseling, de insulinegevoeligheid, de bloeddruk en zelfs van darmbacteriën. Een Braziliaanse studie laat zien dat het slikken van 600 milligram alfa-liponzuur per dag de kwaliteit van zaadcellen bij mannen kan verbeteren. De onderzoekers verzamelden gegevens uit 5 eerdere studies, waarin in totaal 250 mannen met vruchtbaarheidsproblemen meededen. Na ongeveer 3 maanden zagen ze de bewegelijkheid van zaadcellen toenemen en ze zagen ook dat er minder afwijkende zaadcellen waren bij mannen die dit supplement gebruikten. De hoeveelheid sperma en het aantal levende zaadcellen veranderden niet veel, maar de kwaliteit leek wel beter. Alfa-liponzuur is een antioxidant en beschermt cellen mogelijk tegen schade door oxidatieve stress, wat vaak voorkomt bij onvruchtbaarheid. Ook denken de onderzoekers dat het supplement de energieproductie in zaadcellen verbetert, waardoor deze sterker en actiever worden. Er waren ook 2 studies waarin mannen die alfa-liponzuur slikten vaker vader werden, maar dit effect was niet sterk genoeg om echt zeker te zijn. Alfa-liponzuur lijkt dus gunstig voor de zaadkwaliteit, maar of het ook echt helpt om de kans op een zwangerschap te vergroten, dat moet nog verder worden onderzocht. Straks heel veel meer over het omgaan met de zon. Weer een heel ander onderwerp met voormalige arts Anna Kruijswijk.

0: Dit is de Donderdag Date met Frank Ruiter.
1: We gaan nu in gesprek met Anna Kruiswijk van Jouw Voeding. Hallo Anna.
2: Hi Frank.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Ik ben benieuwd naar jouw kijk op de zon op je huid. Er zijn dermatologen die zeggen je moet echt continu het hele jaar door sowieso op je gezicht zonnefactor smeren. Je kan ook zinkoxide smeren, maar zorg ervoor dat de zon niet op je huid komt. En ik hoor ook heel veel natuurartsen en die zeggen nee, je moet absoluut wel die zon. Hij geeft energie, niet alleen vitamine D, maakt je huid dan aan, maar hij doet veel meer. Geeft goed gevoel. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat voor advies heb je?
2: Ik ben een groot voorstander van de laatste groep natuurlijk. Of een medestander van de laatste groep. Ja, nou weet je, ik ben daar ongelooflijk simpel in. De menselijke soort bestaat al ongelooflijk lang. Honderdduizenden jaren. En al die tijd hebben we gewoon lekker in de zon gelopen. En we zijn niet uitgestorven. Dus dat je de zon zou moeten mijden is volkomen tegennatuurlijk. En als je

0: kijkt wat die zon ons brengt, ja, dat is gigantisch. He, dus jij noemde al even vitamine D die je in je huid aanmaakt. Maar de zon stuurt fotonen. Fotonen zijn lichtdeeltjes. En als je kijkt naar de kwantumfysica, dan zeggen zij, kwantumfysici, dat die fotonen lichtdeeltjes informatiepakketjes zijn. Die komen naar ons toe en die worden opgenomen in alle delen die wij blootstellen aan de zon. Dus aan de huid, de ogen, alles. En die informatiepakketjes, dat zijn natuurlijke informatiepakketjes voor ons. Dus daar gedijen wij op. Daar ontlenen wij welzijn aan. Als je voor het eerst in het jaar weer in de zon gaat zitten, als het lente wordt, dan geniet je ontzettend van dat licht. En waarom zou je dat niet mogen doen? Het idee is dat je er huidkanker van kan krijgen. Maar ik heb de nodige publicaties gezien, die bijvoorbeeld laten zien dat door de aanmaak van vitamine D in de huid, en vitamine D beschermt dus tegen kanker, dat door die aanmaak huidkanker juist voorkomen wordt. Dus ik denk dat daar best nog wel iets verder over te zeggen is. En verder bevat de zon, behalve de UV-stralen, A en B, ook infraroodstralen. En infraroodstralen die komen ook gewoon door het glas heen. Dus als je buiten zit of binnen zit en het is licht, dan maakt dat niet uit. En daar zijn ook weet ik hoeveel gezondheidseffecten aan verbonden. Er zijn 3 soorten, kort, middellang, dus ver, dichtbij en middellang. En die hebben allemaal hele belangrijke functies. En de blootstelling aan infrarood zien wij vooral wanneer de zon verdwijnt achter de horizon. En 's ochtends opkomt, maar met name 's avonds. Ja. Dus als jij kijkt naar de ondergaande zon, dan krijg je infrarood licht binnen. En overigens, als je kijkt naar een vuurtje, die vlammen die zijn oranje-rood, dan krijg je ook infrarood binnen.
1: Daar heb je ook panelen voor, hè, trouwens, die exact dat infrarood en near-infrared geven.
0: Ja, natuurlijk. Je kunt zelfs naar infrarood kamers gaan om behandeld te worden voor allerlei aandoeningen. Dus infrarood is een onderdeel van het zonlicht wat ongelooflijk veel positieve effecten voor ons heeft. Dus ja, ik omarm die zon volledig, met wel de kanttekening dat het ontzettend belangrijk is om niet te verbranden. En dat is afhankelijk van je huid. Als je een hele lichte huid hebt, dan verbrand je sneller dan wanneer je een donkere huid hebt. Dus dat is je eigen verantwoordelijkheid om daar zorg voor te hebben. Ja, ik vind daarnaast dat wanneer je met zonnebrandcrème insmeert die stampvol chemische stoffen zit, ja, dan doe je jezelf wellicht ook schade.
1: Ja, dus je kan er wel verstand gaan doen om, als het de zon echt op zijn hoogtepunt is en je bent al een hele tijd in de zon geweest, om dan gewoon of de schaduw op te zoeken, maar dan krijg je ook nog wel UV, of dan toch nog eventjes wat te smeren.
0: Desnoods, kijk, als je aan het strand bent en er is geen enkele schaduw, dan moet je wat. Dan kun je ook op biologische basis crèmes kopen. In de tropen van oudsher smeren ze gewoon kokosvet op hun lichaam. Dat heeft wel een hele lage factor, maar het doet in ieder geval iets. Maar ja, als je langdurig in de zon bent en je voelt dat er lichte tintelingen komen in je huid, dan ben je eigenlijk al iets te laat. Dus daar moet je zelf echt goed op letten en ook ervaring mee opdoen. En zolang je niet verbrandt, is er no problem. Geniet ervan.
1: Ja. En hoe verklaar jij dan dat dermatologen zeggen dat er dus wel een toename is in huidkankers? Is dat juist bij de groep die de zon vermijdt? Of is er dan iets anders aan de hand?
0: Nou, we weten van malignant melanoom, hè, dus de meest agressieve huidkanker, dat die vaak ontstaat op bedekte plekken. Dus niet op plekken die blootgesteld zijn aan de zon. Dus dat is een bijzonderheid. Ja, ik zou mij kunnen voorstellen, als je de hele dag aan het smeren bent met chemische crèmes, en je denkt dan dat je ook de hele dag in een brandende zon kan liggen, dat een combinatie is die niet echt gunstig is.
1: Snap ik.
0: Ik heb ooit metingen gedaan bij een groepje vrouwen die eigenlijk altijd binnen zaten. En die hadden een niet meer meetbaar vitamine D gehalte. Nou, en van vitamine D, het is een ongelooflijk belangrijke vitamine om je te beschermen tegen kanker in het algemeen. Dus ja, en we weten ook van mensen die zich insmeren tegen de zon de hele dag, dat die dus ook vrijwel geen vitamine D aanmaken.
1: Nee, dat lijkt me
0: dus
1: ook niet.
0: Dus ik denk dat je al die dingen zou moeten afwegen tegen elkaar. En voor jezelf natuurlijk ook kijken. Hoe zit mijn huid in elkaar? Hoe is mijn gedrag in het algemeen? Ten opzichte van zonnebaden. Eet ik ook gezond? Dus uiteindelijk komt het altijd op combinatie van een heleboel factoren neer. En dan daar een besluit over nemen. Maar ja, ik vind het onwijs om de zon de schuld te geven.
1: Ja, er zijn trouwens ook stoffen die je kunt eten als supplement, zoals astaxantine, die toch wel een bepaalde SPF bieden dan in je huid zelf al.
0: Zeker, zeker. Dus dat hoort bij het natuurlijke, de natuurlijke bescherming. Er zijn ook antioxidantcremes die dus zorgen dat er verbranding voorkomen wordt. Astaxantine is een antioxidant van de Haematococcus pluvialis. Dus dat is een alg die ongelooflijk goed is in het beschermen van de huid. Dus ja, je kunt op een natuurlijke manier kun je ongelooflijk verstandig met die zon omgaan.
1: Ja, mooi. Nou, hartelijk dank, Anna, voor het antwoord op deze vraag van hoe ga je om met de zon op een goede manier.
0: Heel graag gedaan.
1: Oké, tot ziens.
0: Dag.

De Train en You're the One for Me. Daarvoor hoorde je ook nog Tom Brown. Voor Anna met Tides Hip, Grip Your Hips and Move. En Toto met Georgie Porgy. Joh, wat dan heb je nou gehoord, joh? Toch? Ja. Nog even een berichtje dan. Volgens een Nederlands onderzoek helpt het drinken van 4 koppen koffie per dag mogelijk tegen frailty, een vorm van lichamelijke kwetsbaarheid bij ouderen. De onderzoekers volgden ruim 1100 mensen van 55 jaar en ouder over een periode van 7 jaar. Mensen die regelmatig die 4 koppen koffie dronken, die bleken minder kans te hebben op lichamelijke achteruitgang. Dit zou te maken kunnen hebben met stoffen daarin als cafeïne en de polyphenolen die ontstekingsremmend werken. Koffie is dus niet alleen een oppepper, maar ook een gezonde gewoonte. Een belangrijk detail is wel, het maakt wel uit hoeveel en hoe vaak je koffie drinkt. En dit onderzoek is voor een deel gefinancierd door de koffieindustrie, dus meer onafhankelijk onderzoek is nodig. Maar ja, deze resultaten zijn natuurlijk wel veelbelovend. En je kan het beste koffie drinken in de ochtend. En hou dan absoluut bij maximaal 4, dus 3 tot 4, misschien 2 tot 4. Dat is optimaal. Straks nog meer berichten over toevallig thee en koffie. Ik heb een hele rij van die berichten. Nou, dat hoor je dan in het tweede uur goed. Eerst even luisteren naar deze band als afsluiter van het eerste uur. Dit is die vrolijke popgroep voor een beetje disco-achtige muziek. Delegation van You and I. Maar dit is dan een andere van hun. Dit is Where is the Love?

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In een lekkere vette mix, klein beetje anders dan anders, hè? Dat is natuurlijk de Rhythm of the Night.
1: To stay healthy and fit, here's some good advice. Listen to the Thursday Dish.

0: Tech-nieuws.
1: Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die dagelijks 3 of meer kopjes groene thee drinken, minder schade in hun hersenen vertonen. Het gaat vooral om de zogeheten witte stoflesies die in verband worden gebracht met dementie. De studie keek naar ruim 8000 volwassenen en liet zien dat groene thee misschien helpt om cognitieve achteruitgang te vertragen. De onderzoekers denken dat het komt door de bioactieve stoffen in groene thee, zoals catechines en theanine. Wel geven ze aan dat meer onderzoek nodig is om dat echt te bewijzen. Maar groene thee lijkt dus niet alleen ontspannend, maar ook beschermend voor je geheugen. En wist je dat het tijdstip waarop je koffie drinkt invloed kan hebben op je gezondheid en je levensduur? Een recente studie liet zien dat mensen die 's ochtends koffie drinken mogelijk een lager risico hebben op hartziekten en vroegtijdige sterfte dan mensen die dat later op de dag doen. Dit zou komen door hoe cafeïne je biologische klok beïnvloedt. Tot nu toe ging voedingsadvies heel vaak over wat je eet en drinkt, maar deze onderzoekers zeggen dus, het tijdstip is ook heel belangrijk. Misschien gaan we in de toekomst dus ook advies krijgen over wanneer we onze cappuccino het beste kunnen innemen. En onderzoekers vonden een opvallende link tussen koffie drinken en je darmbacteriën. In een groot onderzoek met ruim 22.000 mensen uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zagen ze dat het regelmatig drinken van koffie leidt tot veranderingen in de samenstelling van je darmflora. Sommige bacteriën in je darmen lijken goed te reageren op stoffen in koffie, zoals polyphenolen. Dat zou kunnen verklaren waarom koffie een positief effect heeft op je gezondheid, bijvoorbeeld op je stofwisseling en het ontstekingsniveau. Het laat zien dat 1 dagelijkse gewoonte, koffie drinken, grote invloed kan hebben op wat er in je darmen gebeurt en daarmee dus ook wat er gebeurt in je hele lichaam. Ja, en zometeen hier dus Wouter de Jong over Nigella sativa. Dat is ook heel interessant, moet je echt even horen. En dit is iets van de 80s, de MZ Band. Oh, dit is zo lekker. Ik kende het niet, maar toen ik het hoorde dacht ik, ja, dat past er mooi in. Street Band heet het.

0: Are you prepared for an emergency or disaster? Because it's not a matter of if, but when. Don't find yourself saying,
1: when the storm rolls in, my time to find a pet-friendly evacuation center will have run out.
2: The scorching heat wave will leave me powerless to cool my insulin.
3: I'll face a hurricane without meds. Now that's a tough pill to swallow.
0: Let's prepare so we all have a better story to tell. Get started at ready.gov/olderadults. Brought to you by FEMA and the Ad Council.
4: De Donderdagdates!
5: In het programma nu Wouter de Jong. Hallo Wouter.
6: Hoi Frank.
5: Vandaag is het onderwerp Nigella sativa, oftewel het zaad van de zwarte komijn, zwarte karwei. Komt uit Azië en is zeer interessant, want het kan heel veel betekenen voor je gezondheid, toch?
6: Ja, dat klopt. Het is een zwart voedingsmiddel. En eigenlijk zwarte producten, die hebben sowieso al veel speciaals. Dus bijvoorbeeld wit sesamzaad en zwart sesamzaad. Ja, kies dan voor het zwarte sesamzaad. Zwarte bonen of witte bonen. Ja, het zijn allebei bonen, maar die zwarte bonen bevatten meer antioxidanten. Dus in de Chinese geneeskunde worden altijd al zwarte producten geassocieerd met veel jing. Veel energie, iets speciaals is daaraan. Nou, die zwarte zaadjes kun je natuurlijk gewoon opeten. Alleen de vraag is, krijg je ze allemaal kapot gekauwd in je mond? Hè? Wordt het dan wel goed opgenomen? Net als met lijnzaad en chiazaad. Dus je kunt die zaadjes ook persen. Op een koude temperatuur uiteraard, net als met olijfolie. En dan heb je zwarte zaadolie, Nigella sativa. Heel interessant. Heel veel mooie effecten. Want wat het bijvoorbeeld doet, is de activatie van AMPK. Nou, je hebt mTOR, dat is eigenlijk anabolisme, spiergroei, weefselgroei, peesherstel. Prima, dat moet ook af en toe. Maar je wilt het niet continu aan hebben staan. Je wil ook af en toe dat AMPK actief wordt. En dat zorgt voor autofagie. Opruimen van cellen, oude cellen, zombiecellen. En ja, als je dus niet al te hoog zit in je calorieën en je pakt er ook nog die Nigella sativa bij, dan activeert dat AMPK. Wat bijvoorbeeld ook metformine doet en berberine doet. Dus dan kunnen we kijken naar diabetes, metabool syndroom. Daar zijn ook een aantal studies mee gedaan. Nou, het helpt ook bij de vertering, het helpt bij energie. De lijst is ongelooflijk lang. Het is wel een relatief prikkelende olie. In die zin, als je een theelepeltje kokosolie pakt of olijfolie, ja, dat verteert in principe goed. Maar dit is wel, als je daar een hoge dosis van pakt en je bent het niet gewend, dat het enigszins irriterend kan werken op de maag en op de spijsvertering. Dus als je ermee begint, begin met een lage dosis en bouw het dan rustig op naar bijvoorbeeld een halve of één eetlepel per dag. En dat zou mijn advies zijn, om dat eens uit te proberen.
5: Ja, en je kan het volgens mij gewoon kopen bij de natuurwinkel als een soort olie. Staat in het schap bij de olijfolie, toch?
6: Ja, het is wel net als met olijfolie dat er enorme kwaliteitsverschillen in zitten. Dus in principe wil je eerst goede zaden hebben, biologische zaden. En die moeten dan koud geperst worden. En eenmaal dat de olie geperst is, net als met andere oliën met veel meervoudig onverzadigde vetzuren, kunnen ze oxideren. Dus het beste is een donkere fles. Het beste is Myron glas. Dus dat glas waar je helemaal niet doorheen kunt kijken. En dan ook nadat je het open hebt gemaakt, relatief snel het opmaken. Dat je het niet open laat staan, want er komt er alsnog zuurstof bij.
5: Het kan dan misschien slim zijn om er een capsule vitamine E aan toe te voegen. Of een paar capsules open te maken en het dan een beetje te mengen.
6: Ja, dat kan je inderdaad doen. Dat kan je met alle oliën doen. Astaxanthine, Q10, vitamine E. Een capsule open prikken, in de fles toevoegen. Dan heb je het daarmee geconserveerd, dat klopt.
5: Ja, nu heb ik thuis zwarte komijnzaad Nigella sativa als capsules. Is dat ook inderdaad goed? Of zeg je van, dat is relatief een dure vorm?
6: Kan ook. Dat zijn eigenlijk gewoon de zaden gemalen en dan gecapsuleerd. Dus prima, dat is whole food natuurlijk. Maar de essentie van die zwarte zaad, dat is de olie. Het is eigenlijk net zo, je gaat heel veel groente eten. Nou, een kilo winterpeen rauw wegeten is best lastig. Gekookt kan het, maar dan nog steeds zit je behoorlijk vol. Doe je een kilo winterpeen door de sapcentrifuge, hou je een glaasje sap over van 200 milliliter. Dat drink je op en heb je eigenlijk alles van de wortels binnen. Alleen de vezels, die onoplosbaar zijn natuurlijk niet. Maar als je toch al voldoende vezels binnenkrijgt, ja, dan vind ik dat sap eigenlijk interessanter dan die kilo winterpeen nog extra wegeten. Idem dito hiermee. Gebruik de zaadjes in de keuken, maar wil je echt de essentie hebben, dan zou ik kiezen voor de olie.
5: Ja, en dat zit inderdaad in die capsules.
6: Ja, je hebt capsules, inderdaad droge capsules. Je hebt ook softgels, dus met de olie erin. Dat heb je ook.
5: Dat is dit, ja.
6: Ja, dat is prima. Ja, ja. Dat is gewoon goed.
5: Neem jij dat nou op dit moment ook, die Nigella Sativa?
6: Ja, ik neem het zelf ook. Ik heb een flesje dan, Myron Glass, met een pipet. En ik neem het niet elke dag, eerlijk gezegd. Maar zo nu en dan, 5 dagen in de week bijvoorbeeld, neem ik 2 pipetten vol met olie.
5: Om welke reden neem jij het, als ik een vraag mag?
6: Ik neem het eigenlijk op dit moment gewoon puur om uit te testen. Want ja, een olie waar ik eigenlijk nog veel meer fan van ben, dat is olijfolie van goede kwaliteit. Maar ja, dat gebruik ik al, dat doe ik al langere tijd. Dus dan denk ik, laat ik dit ook eens erbij proberen om te kijken of dat nog iets extra's brengt. Dat weet ik nog niet.
5: Nee, dat is ook altijd heel moeilijk vast te stellen. Hè?
6: Zeker.
5: Je weet natuurlijk nooit de effect op de lange termijn, die kan je niet echt voelen en ervaren.
6: Ja.
5: Ja, het enige waar je naar kan kijken is, voel ik me wel of niet rustiger of wel of niet veel energie op het moment.
6: Precies, ja, ik gebruik het nog te kort om daar echt iets van te zeggen.
5: Ja, begrijp ik. Zeer veel dank, Wouter, weer voor nu. Tot de volgende keer.
6: Ja, oké. Graag gedaan.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
1: Poets je tanden meteen als je wakker wordt. 's Nachts neemt de speekselproductie af, waardoor er veel zuurvormende bacteriën in je mond ontstaan. Als je dan meteen iets eet of drinkt zonder te poetsen, geef je die bacteriën eten en ze beginnen meteen zuren aan te maken die je tandglazuur aantasten. Een studie uit lang geleden 2010 liet zien dat slechte mondhygiëne kan leiden tot meer ontstekingen in je hele lichaam en daarmee een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat komt doordat bacteriën uit je mond in je bloedbaan terecht kunnen komen. Een grote Koreaanse studie uit 2020 met ruim 160.000 mensen toonde aan dat mensen die hun tanden minstens 3 keer per dag poetsen minder kans hebben op hartritmestoornissen en hartfalen, gemiddeld zo'n 10-12% minder risico. Regelmatig tandenpoetsen is dus niet alleen goed voor je mond, maar ook voor je hart. Nieuw onderzoek laat zien dat intermittent fasting in combinatie met het mediterrane dieet extra gezondheidsvoordelen geeft voor 60-plussers. De groep die 12 uur per dag vastte en gezond at, viel meer af, had een kleinere buikomvang en lagere bloeddruk dan de groep die alleen het mediterrane dieet volgde. Beide groepen voelden zich beter, hadden een betere stoelgang en aten gezonder. Vooral het verlies van buikvet en de betere taille-heupverhouding waren opvallend in de groep die ging vasten, naast dat mediterrane dieet dus. Wel bleek dat veel ouderen het lastig vonden om die vaste eetmomenten vol te houden. Slechts 20% wilde na het onderzoek doorgaan met vasten. Ja, de conclusie kan zijn, gezond eten is dus prima, maar tijdgebonden eten erbij kan zorgen voor extra gezondheidswinst. Vooral voor de taille en je bloeddruk. Maar dat is dus niet voor iedereen even gemakkelijk vol te houden. Dus de combi van intermittent fasting en mediterraan dieet, dat was optimaal. Bij de groep in ieder geval voor 60 plus. Hè? Dit zijn de Bee Gees.

0: Donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: Contact met Ralf Moorman van de Hormoonfactor. De man die heel veel weet over allerlei hormonen.
2: Ja, daar ben ik hoor.
1: Hey Ralf. Ja, een van die hormonen is natuurlijk insuline. Die zorgt ervoor dat het suikergehalte uit je bloed, dat er wat mee gebeurt, zeg maar. Dat het ook weer verlaagd wordt.
2: Ja.
1: Ik hoor trouwens allerlei verschillende soorten voedingspatronen en diëten. Van zijn nou koolhydraten wel of niet het grote gevaar als het gaat om het aanwakkeren en bevorderen van problemen met je insulineresistentie. Dus het aanwakkeren van diabetes type 2. Of kan je wel gewoon starch eten, dus allerlei koolhydraten die veel vezels bevatten en zo.
2: Ja, daar zijn heel veel discussies over geweest. En ook de vraag of er suikers causaal zijn. Of dat ze een probleem worden wanneer je resistent wordt voor insuline. En ik denk zelf eigenlijk dat het resistent worden voor insuline, dat is een multifactorieel probleem. Daar zijn heel veel dingen die gaan samen. Echt de westerse leefstijl, waarbij overgewicht ontstaat, waarbij mensen weinig bewegen, veel stress hebben. En daarnaast ook hun darmflora uit balans hebben, lijkt ook een belangrijk thema te zijn. Ja, en daarnaast natuurlijk voeding die de bloedsuiker snel verstoort. Alleen, ja, je kent ook mensen die in topshape zijn en geen resistentie voor insuline hebben. Die dan bijvoorbeeld iets zoets eten, een topsporter of zo. En die heeft daar helemaal geen last van. Alleen het probleem ontstaat natuurlijk wanneer je cellen een beetje doof worden voor insuline. Dan

0: stijgt de bloedsuiker te hoog en dan krijg je een soort compensatiereactie, waardoor eigenlijk je bloedsuiker daarna in een dip geduwd wordt. Dus sowieso is het verstandig om je bloedsuiker niet te snel te laten stijgen als je problemen met je suikerhuishouding hebt. Alleen dat wil niet zeggen dat je per se koolhydraatarm moet eten. Er werd ook best wel veel gedaan de laatste tijd, wat heel populair is, ketogeen eten. En natuurlijk kun je zo op een hele snelle manier eigenlijk je systeem ontlasten, hè, waardoor de insulinewerking snel verbetert. Alleen de vraag is, wat doet het op de lange termijn? Allereerst hou je het vol, want het is natuurlijk wel een moeilijker eetpatroon dan dicht bij je oude eetpatroon blijven. Wat het ook doet is, als je zo weinig koolhydraten eet, dat je darmflora helemaal uit balans raakt. En de vraag is of je daar niet op de lange termijn juist een backfire van krijgt. Hè? Want er is naast koolhydraatarm, of ja, in dit geval de extreme koolhydraatarm ketogeen, is natuurlijk ook een optie om wel koolhydraten te eten die je bloedsuiker niet snel verstoren. Mm-hmm. En dan krijg je ook het probleem niet met een te hoge oplopende bloedsuiker en een dip achteraf. He, dus dat is een andere manier. En daarbij ga je ook je darmflora niet zo shockeren. En ik denk zelf dat op de lange termijn het beter vol te houden is. En ook dat je daar geen antireactie vanuit je darmflora van krijgt. Ja, ja. Er zijn ook steeds meer onderzoeken die toch ook de voorkeur gaan geven voor toch die vezels en koolhydraatbronnen. Want als je alle koolhydraten gaat schrappen, dan mis je allerlei vezels.
1: Koolhydraten worden ook in deze discussie over en kam geschoren natuurlijk. Hè? Want je hebt natuurlijk die snelle suikers, denk aan een plakje ontbijtkoek. Maar je hebt ook gewoon wortel en misschien aardappel en zoete aardappel en allerlei soorten van dat. Ook misschien wel fruit. Die bevatten, ja. niet alleen maar suikers, maar juist al die stoffen die erbij komen. Flavonoïden en dergelijke en vezels.
0: Ja, als je in de natuur kijkt, vind je eigenlijk suiker bijna alleen met veel water erbij en vezel. Dus als natuurbron heb je nooit een probleem. In de natuur zou je geen bloedsuikerproblemen hebben. Eigenlijk de enige die een beetje afwijkt daarvan is toch wel de honing. Alleen de kans dat je die vindt in de natuur is heel erg klein. En fruit in de natuur is ook eigenlijk heel waterrijk en zit ook vezels bij, waardoor je bloedsuiker niet mega snel verstoord gaat worden na het eten van een natuurproduct als fruit. Dus als je heel onbewerkt eet, zit je in principe goed. Het probleem van de huidige levensmiddelenindustrie is echter dat we hele rare dingen zijn gaan doen. We zijn de vezels eruit gaan halen. We zijn suikers eigenlijk los gaan trekken, waardoor je producten ontwikkelt die het bloedsuiker juist snel laten verstoren, met alle gevolgen van dien. En al helemaal voor mensen die dus insulineresistent zijn. En het probleem is dan, dan krijg je natuurlijk te hoge bloedsuiker en daarna een dip. En in die dip, ja, dan pak je geen salade hoor. Dan ga je echt ook weer snacks pakken en dan blijf je dat probleem herhalen.
1: Ja, dus wees in ieder geval niet te bang voor gewoon koolhydraten uit natuurlijke bronnen. Dan zit je dus goed. Zelfs als je een bepaalde lichtere vorm misschien van diabetes type 2 hebt of ontwikkeld.
0: Ja, in feite kun je dat op die manier ook verhelpen. Alleen er speelt dus veel meer dan alleen maar welke koolhydraten kies je. Maar ook je caloriebalans. Het is belangrijk dat je geen overgewicht hebt. Dat je dat daar in ieder geval vanaf gaat komen. Daarnaast kun je ook natuurlijk zorgen voor wat meer spiermassa. Door krachttraining te doen is heel handig. En gewoon überhaupt je spieren zo actief mogelijk te hebben. En iedere keer die glycogeen voorraden legen. Hè, door lekker actief te zijn. En dat kan bewegen zijn, maar ook cardio training, wat langer is. Maar ik zou zeker ook de krachttraining niet vergeten.
1: Nee, precies. Nou, allemaal goede berichten in ieder geval om te weten. Dus wees niet bang voor koolhydraten. Het is trouwens één enorme grote groep. Kijk, suiker is in principe ook een koolhydraat, maar dat is natuurlijk inderdaad een geïsoleerde vorm, hè?
0: Ja, monosaccharide, disaccharide, die zijn heel snel. En dan is het ook van belang van in welke context eet je ze. Hè? Daar wordt ook wel eens een fout mee gemaakt. Dus als je bijvoorbeeld witte rijst hebt waar de vezel uitgehaald is, dan gaat het er ook om, eet je de rijst afzonderlijk of doe je dat in een maaltijd waar ook andere vezels bij zitten en vetten bijvoorbeeld. Hè? Want die remmen weer de maaglediging, waardoor je van een snelle koolhydraat weer een langzame koolhydraat kunt maken. Dus ja, in principe als je ook je avondmaaltijd zo indeelt, je bord, dat een kwart die koolhydraatbron is en heel veel groenten erbij. Daarnaast een stukje eiwit en dan een stukje vis wat ook nog vet bevat. Ja, dan heb je met je bloedsuikerrespons bij die maaltijd eigenlijk geen probleem.
1: Niet te vrezen ook.
0: Nee.
1: Oké, duidelijk Rolf. Dank.

Eldro en natuurlijk Roof Garden. Lekker plaatje. Bij de donderdag date. Straks nog één bericht. Eerst 29.

0: Dit is toch wel vet grappig. Can I have a peanut butter, of course you can. Zo klinkt dus pindakaas. Je hoorde 29. En nou ja, dat zo klinkt het.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe studie laat zien dat een combinatie van vitamine D en probiotica migraineaanvallen kan verminderen. De deelnemers die deze supplementen kregen hadden minder en minder heftige aanvallen. Ze gebruikten een mix van goede bacteriën en een hoge dosis vitamine D die ze elke 2 weken innamen. Na 3 maanden hadden ze meer vitamine D in hun bloed en lagere niveaus van stikstofmonoxide, een stof die bij ontstekingen betrokken is. De onderzoekers denken dat deze combinatie helpt door ontstekingen te remmen via de verbinding tussen de darmen en de hersenen. Toch gaf de behandeling geen duidelijke verbetering in de kwaliteit van leven van de deelnemers. Dit kan komen doordat ook zaken als stress of depressie en somberheid invloed hebben op hoe mensen migraine ervaren. De onderzoekers vinden wel dat deze aanpak het onderzoeken waard is als extra hulpmiddel bij migraine.
2: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Hij heeft wel gelijk, want we zijn zo'n beetje aan het eind van dit programma. We hebben nog ruimte voor 1 plaatje. Oh jee. Dit zijn Diana Ross en Michael Jackson en Is On Down The Road. En ik zie jou weer volgende keer. Zelfde plek, zelfde tijd. Groetjes en zie je later. Doei.
3: Ease on down. Ease on down the road. Come on, Dorothy. Don't you care now?

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 10 minuten vertraging nog in het oosten van het land op de A35 vanuit Almelo naar Enschede bij knooppunt Azelo. Voor bergingswerkzaamheden is daar nog de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: elke donderdagavond van 8 tot 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel aan de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinrozendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.
2: Rein Rozendaal.

Ik weet het, meestal begin je met een grote hit of zo uit de discotheek of een hele bekende plaat. Maar soms is het toch wel lekker om met iets te beginnen wat geen grote hit is geweest, maar wel zonder meer lekker in het gehoor ligt. Hebben we deze weer gedaan, The Tramps en Twisting Heart, terug van 1975. En daarmee begonnen we Let The Beats Take Control. Mensen, wees welkom. Ook weer op de donderdagavond, de mensen bij The Making Of. Ook de mensen in Den Haag en Woerden daar, die luisteren via Excellent. Wees welkom. De radioshow waarop je kunt reageren via de e-mail. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een kwartij. Laat weten dat je discoplaat jij nog mist. Dan gaan we ermee aan de slag. Hè. Hebben jullie de nodige spullen in voorraad, dus we kunnen alles draaien. Laat het mij weten, dan gaan we ermee aan de slag voor je. En toch deel de cover, de jaren 70, 80 en 90. En de zaken die je meldt via Rijn@discoclassicradio.nl. Madonna en Gambler is nu aan de beurt in deze radioshow.

747 en Knock Knock uit 1987 terug in deze radioshow. Schrijft het een beetje vreemd. 747, als je meekijkt met de beeldverbinding zie je hoe dat gespeeld is. Heel apart.

Check that. 1992 was het een bescheiden hitje voor wat dat was. Ik ken ze nog van Spy in the House of Love. Dat was een grote hit, was het. Dit was dan weer zo'n vergeten werkje. En wij draaien dat dan weer. Hè. Dus dans maar lekker. Verliefd worden, dat kun je...

0: kunnen kijken in de hart. Terug van 1983. Het leidt ons naar het origineel in de cover. Tref later met een duidelijke relatie. Heb je daar wel goede ideeën? Dan mag je me daar op wijzen door een mailtje te doen. Het kan naar rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte ei at discoclassicradio.nl. Dan neem het mee. Op zijn werk is bij elkaar zoeken. Ze inmonteren en doorstarten op een tactvolle wijze. Dat duidelijk wordt hoe de relatie zit. En vandaag gaan we weer te maken met een serieuze remake. Meneer Rosal. Hoe steken het elkaar? Wel nu, het was in 1973 dat Stevie Wonder de single Living for the City uitbracht. Stevie Wonder, 30 platen in de top 40. Waarvan er maar één de nummer 1 notering haalde. Dat was de bekende single I Just Called to Say I Love You. 17 weken in de top 40 en dat haalde dan de nummer 1 notering. En Living for the City heeft bij mij weten niet in de top 40 gestaan. Maar is wel bijgebleven in ieder geval. Hij is overgedaan door Ruby Turner, Living for the City in 1994. Ruby Turner kennen we, had eigenlijk maar één singeltje in de top 40. If You're Ready, Come Go With Me. Was inderdaad een bescheiden hitje. 4 weken top 40 en halen nog de nummer 33 in de top 40. Maar Living for the City is een beetje onder water gebleven. Je mag zelf een paaltje leuker vinden. Het origineel van Stevie Wonder, Living for the City uit 1973. Of weer de versie van Ruby Turner uit 1994, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Vandaag de nodige singles in de lijst die niet zo heel vaak wordt. Ik denk, weet je wat, ik pak deze eens een keertje bij de kladden. Heaven and Earth and I Really Love You. Terug naar 1981. En als het toch zijn in het jaar 1981, komt deze artiest nog maar een keertje. Sherilyn had er nodig is in de jaren 80. En dit is weer zo'n vergeten werkje. Ik denk, die pakken we vandaag een keer in de playlist mee. 1981 dus. Sherilyn, If You'll Be True To Me, is terug hier in Let The Beat Take Control.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

We zijn nog steeds kunnen hopen dat hij de jaren 70, 80 jaren 90 laten leven. Maar het is toch vaak wel de jaren 80. Hè? Wat een goed discojaar ook. 1984, Windjammer en Tassie en Turning. Daarmee begonnen we deel 2 van Let the Beat Take Control. Mensen, wees welkom. Je weet het, over dit uur geldt als je getuige bent van de making-of. Je kunt reageren via Rijnet. DiscoClassicRadio.nl.

Helemaal uit de comfortzone. Do Me Right. In de City hoorde je Johan met een hele bizarre uitvoering. De Serial Diva Paris is Burning Radio Edit. Staat hier serieus. Het is een heel lange titel. Het past net in het schermpje als je meekijkt via de beeldverbinding. Past dan net op het scherm dit. Komt allemaal goed, mensen. Zo, vanuit de jaren 90 van eventjes de jaren 70. Nee, jaren 80. Gisteren daarin weer. De Pointer Sisters, Neutron Dance is terug in deze aflevering.

1976. Die hete zomer, weet het nog. Ik weet het nog als geen ander. Ik was toen 9 jaar en het was een hete zomer. Maar op de radio wel. Tina Charles en Dance, The Lady Dance. Dat weet je dan toch nog wel te herinneren. Als klein jongetje toen de tijd. Je hoort dat hier terug. In deze aflevering van Let The Beats Take It All. De jaren 70 disco, Tina Charles. En al andere hits uit de jaren 70. Die althans in de discotheken dit waren. Maar misschien niet in de top 40. Maar de top 40 is toch wel geen goede leidraad als het gaat om de top 40.

0: misschien kan je de hit nog daarin de andere hits van, nee, ik kan niet al. Don't You Worry About A Thing bijvoorbeeld. Wat een grote hit van deze dame, maar dit is dan weer een beetje ondergesneerd. Give It Up, je hoort het hier in deze dansbare show. Het leidt ons naar de markante 12 inch. Dansbare plaat uit grijs wit verleden of uit dit praat is van nu. Je mag het zelf inkleuren als je daarvoor een goed idee hebt. Ook dat kun je gewoon aanmelden via het e-mailadres rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met de kwartij. Dan komt hij ook aan. Ook wel fijn natuurlijk. En vandaag weer zo'n markante 12 inch. Die zegt van ja, ook is een artiest die best wel leuke singles heeft gemaakt. Het waren niet heel veel grote hits die ze had. In ieder geval, als we praten over hits, dan waren het eigenlijk geen hits. Want in de top 40 komt deze dame niet voor. Nee, Valerie Dore had geen hits in de top 40. Valerie Dore, ja, The Night Hat, een grote hit van haar geweest. It's So Easy was een hitje van The Night. Maar de single die daar gaat draaien, die hoor je niet heel vaak meer. En ook die stemt een beetje uit dezelfde periode, zo rondom 1984. In de markante 12 is dus Valerie Dore en Get Closer. Je hoort hem in de extended version uit 1984. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

kunnen we. Slow dance. Vanity Door en Get Closer in de Extended. Dit is het kader van de Bacante 12 inch. Als je daar een goed idee hebt, laat het mij maar weten. Meld het maar gaan door naar rijn@discoclassicradio.nl. Getuigen zijn van de making of. Zegt het voort. Elke donderdagavond maken we dit programma weer klaar. En dan ben je getuige van de making of. Om 8 uur gaat op donderdagavond altijd de beeldverbinding weer aan. Op www.discoclassicradio.nl. En ook op www.excellentfm.nl kun je meekijken en meeluisteren via DHB. Dan heb je de première al gehad. En anders luister je gewoon via Disco Classic Radio. Elke zaterdag van 10 tot 12 zijn we er dan ook bij dit radioprogramma.

The Whispers, Rocksteady uit 1987, hier in deze aflevering van Let The Beat Take It All. Leidt ons weer naar een stukje slow dance. En wie kan dat als geen ander een stukje slow dance maken? Alexander O'Neill en The Lovers is terug in deze aflevering van Let The Beat Take It All. Laat weten welke plaat jij nog mist, hè? Mail hem door naar rijn@discoclassicradio.nl. Het kan nog even.

Tina Charles en I Love to Love. Als laatste uit in deze aflevering van Let the Beat Take Control. Het is weer klaar, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Ik kan je alleen maar vertellen dat wij de volgende keer gewoon weer zijn. Als je wilt weten hoe dit radioprogramma wordt gemaakt, dan moet je op donderdagavond even aanhaken. www.distortconcertradio.nl. Donderdagavond vanaf 8 uur. Via de webviewer kun je daar meekijken. En dan ben je getuige van de making-of. Ook kun je dat volgen via www.reinroosendaal.nl. Dan moet je even klikken op de tab Rijn Live. Kun je ook meekijken, ook dat functioneert gewoon.

vragen. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn ben ik wat hij. Dan komt het goed. Ik heb er nog eentje voor je. In de maxi voor zolang het toegelaten wordt. Zolang dat wordt zeker ons niet afgegooid, kun je genieten van deze single als laatste. Simplicius, let it feel it. Ik zeg tot de volgende keer dan weer in Let the Beast Take Control. Hoi.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond en welkom. De deuren zijn weer geopend van het Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 neem ik Rob Holland je mee door de donderdagavondeditie op Radio Excellent. Met lekkere muziek natuurlijk, maar er zijn genoeg meer dingen te beleven. Welke films zijn de moeite waard bijvoorbeeld? We nemen je ze mee in de bioscoopagenda. We hebben nieuwe lifestyle tips voor je en het laatste entertainment nieuws. En natuurlijk de prijzenparade. Daarin krijg je weer de vraag van vandaag voorgeschoten. Meer keuze. Dus dat klinkt makkelijk, maar vergis je niet. Luister lekker verder naar het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijs en parade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is, in welke groep werd Niall Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was het One Direction? Was het The Wanted? Was het Five? Of was het McFly? Dus in welke groep werd Niall Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was dat One Direction? Was dat The Wanted? Was dat Five? Of was dat McFly? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. In welke groep werd Niall Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was dat One Direction? Was dat The Wanted? Was dat Five? Of was dat McFly?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Vandaag is het een interessante bioscoopdag, want donderdag betekent nieuwe releases. En deze week zit daar meteen een paar mooie opvallende titels tussen. Dus popcorn, binnenhandbereik, telefoon uit en kijken maar. Want hier zijn de drie verse tips in de Radio Excellent bioscoopagenda. Digger, Tom Cruise, zoals je hem niet iedere dag ziet in Digger, werkte samen met Oscar-winnend regisseur Alejandro González. Bekend van onder andere bekend als Bitman, ja. En The Red Fernand. Cruise speelt de machtigste man ter wereld, die de mensheid probeert te redden van een catastrofale die bij nota bene zelf heeft veroorzaakt. Verwacht geen standaard actiefilm met zwarte humor, drama, spektakel en een indrukwekkende cast. Met onder andere Rich Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Piemons en John Goodman. En dat is een nieuwe film in de bioscoop afgelopen keer. Downtown, ook nieuw in de Nederlandse nieuwe film Downtown. We gaan terug naar Amsterdam in 1986. Ronnie, Lennart en Bas storten zich vol overgave in het bruisende nachtleven, waar vrijheid, vriendschap en excessen centraal staan. Maar dan verschijnen de eerste berichten over AIDS en verandert hun wereld ingrijpend. Jaren later proberen ze tijdens de lockdown van 2021 hun vriendschap opnieuw bij elkaar te brengen. Een Nederlands drama over vriendschap, verlies en een tijdperk dat voorgoed veranderde. En dan de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. En ja hoor, het is pas oktober, maar Sinterklaas heeft de bioscoop alweer gevonden. Nederland wordt in de nieuwste familiefilm getroffen door een extreem winterweer en daardoor dreigt pakjesavond letterlijk in de sneeuw te vallen. De Pieten kunnen door code rood de daken niet meer op en moeten bijzondere uitvindingen en onverwachte superkrachten de boel zien te redden. Ook K3 komt te hulp. De film draait in tientallen Nederlandse bioscopen. Drie premières dus zo'n beetje in deze maand. Tom Cruise, stevige Nederlandse drama en alvast een voorschot op pakjesavond. Morgen sluiten we de week af met de vrijdagse weekendeditie. Dus blijf luisteren naar Radio Excellent.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Twee mensen zijn aangehouden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is je dagelijkse doos de inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De maaltijd van morgen begint vandaag. Op vrijdag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. De dag wordt ieder jaar georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Het thema voor dit jaar is Innovatie Today, Nourish Tomorrow. Vrij vertaald, innoveer vandaag, voed morgen. De innovatie denken we snel aan laboratoria, robots en ingewikkelde technologie. Maar vernieuwing is ook voedselsystemen. Kan ook een verrassend praktisch zijn. Denk aan gewassen die beter tegen droogte kunnen, slimmere opslag waardoor minder eten bederft, of apps waarmee producenten een overschot rechtstreeks aanbiedingen aan consumenten. Tegelijkertijd benadrukt de organisatie dat traditionele kennis belangrijk blijft. Niet elke oplossing hoeft nieuw te zijn. Soms moeten we juist herontdekken wat generaties voor ons al wisten. Wereldvoedseldag gaat over serieuze tegenstellingen. Op sommige plaatsen is te weinig eten beschikbaar, terwijl elders grote hoeveelheden worden verspild. Daar kunnen we thuis niet een hele antwoord op geven, maar we kunnen wel bewuster omgaan met wat we kopen. Begin bijvoorbeeld met plannen voor 3 dagen in plaats van de overvolle weekboodschap. Kijk voor het winkelen in de koelkast, een voorraadkast, bewaar producten op de juiste plek en vries portjes in voordat ze blijven liggen. Een kromme wortel soms smaakt niet anders dan een rechte een beetje rijst kan ook de volgende dag prima in een lunchgerecht worden verdwijnen. Ook variatie helpt. Wie af en toe kiest voor andere graan, peulvrucht of seizoengroenten, maakt het eetpatroon minder afhankelijk van steeds dezelfde producten. Dat is een oproep om alles tegelijk om te gooien. Kleine gewoontes zijn juist beter vol te houden. Het doel van de Wereldvoedseldag is dat iedereen toegang krijgt tot voldoende, veilig en voedzaam eten, zonder de aarde voor volgende generaties uit te putten. Dat klinkt als een vraagstuk voor regeringen en wetenschappers, maar iedere maaltijd is ook een klein beetje de keuze van jezelf. De maaltijd van morgen begint daarom voor een groot deel gewoon vandaag in onze eigen keuken. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glimmer. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee met een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Helene Fischer brengt nieuwe single Waarom uit. Helene Fischer brengt vrijdag 16 oktober haar nieuwe single Waarom uit. Het is de derde single van haar album en verschijnt zowel digitaal als in verschillende fysieke uitvoeringen, waaronder een cd en gelimiteerde vinyl single. Waarom betekent in het Nederlands waarom? Volgens de officiële aankondiging zingt Fischer de magie van de liefde en het gevoel dat ontstaat waarom één bijzonder persoon alles verandert. Daarom kiest ze voor een onderwerp dat perfect past bij haar publiek, groot, herkenbaar en emotioneel zonder ingewikkeld te worden. Helene Fischer is vooral bekend in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar heeft ook in Nederland een trouwe aanhang. Haar muziek beweegt tussen slager en moderne pop. Tijdens haar grote shows worden de liedjes gecombineerd met dans, spectaculaire decors en een zeer strak uitgewerkte productie. Dat er na streaming ook een 7

Inch vernieuw- en verschillende cd-versies verschijnen is opvallend, maar niet toevallig. Veel trouwe fans willen muziek niet alleen beluisteren, maar ook verzamelen. Een hoes, gesigneerd kaart of een bijzondere persing maakt van een nummer een tastbaar aandenken. Juist bij artiesten met een breed en loyaal publiek blijft een markt bestaan. De titel Waarom leent zich ondertussen uitstekend voor een klassieke liefdesvraag. Waarom raakt die ene persoon je meteen en blijft in iemand anders op afstand? Een lied hoeft daarom geen logisch antwoord op te geven. Muziek werkt juist doordat een gevoel soms beter in een melodie past dan in uitleg. De single verschijnt midden in een week, maar veel grotere concerten, nieuwe entertainment teases. Releases staat er. Toch heeft een nieuwe nummer niet luid te schreeuwen om op te vallen. Soms is één heldere melodie genoeg. Vanaf vrijdag 16 oktober kunnen luisteraars zelf beoordelen of Waarom opnieuw zo'n typisch Helene Fischer lied is dat na één keer luisteren al vertrouwd klinkt. En dit was het entertainment nieuws voor vandaag.

0: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's aan de vrijdag 16 oktober. Om 7:05 hebben Kerry op vrijdag een praatprogramma. Dan het NOS Journaal daarachteraan. De Bouwers, een nieuwe fase. Frans neemt de Bouwers mee naar Drenthe. Om terug te keren naar, ja, waar naartoe? Dan de slimste mens en Caroline van der Leeuw is de uitdager. Keuringsdienst van Waarde, die komt erachteraan met biologisch beter voor de mens, dier en planeet. Ja, is dat zo? En die sluit ook de avond af. Dan hebben we Meldpunt Actueel op NPO 2, 2 voor 12 erachteraan. Café Kokkelman, praatprogramma Media, Actualiteit en Politiek. Nieuwsuur om 10 uur en de Stand van Nederland sluit daar de avond af. Dan hebben we Wind River, misdaadfilm. Die duurt tot 10 uur, want dan hebben we Sluipschutters. En Amy Winehouse in Nederland, een concert. Dan hebben we Got Talent op RTL 4. Een wedstrijd, alle ex en de jury het door heeft gelaten, komen nu aan bod. Rens om 9:45 en die sluit ook de avond af. Douane in actie. Op Schiphol wordt een grote partij in beslag genomen. Maar wat? Dan 112 vandaag en Schiphol Airport sluit de avond af. Dan SBS6, grote gezinnen, grote vakanties. Vandaag Inside, het praatprogramma van het Wilfred, Jan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland, de late editie en Shownieuws sluit de avond af. Dan Daylights op SBS 9, een dramafilm. En Crisis, een thriller en film, die sluit de avond af. Net 5, Fire Country, Sheriff Country om 9:50. Chicago Fire en True Crimes Today, die sluit de avond af. Om 8:00 de Big Bang Theorie op Veronica, Brandweer 010, Kazerne Schiedam rukt uit. Overtreders erachteraan en Premiejagers, die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio Excellent.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond en welkom. De deuren zijn weer geopend vanuit het Hollands Muziekpaleis. Van 10 tot 12 neem ik Rob Holland je mee door de donderdagavondeditie op Radio Excellent. Met lekkere muziek natuurlijk, maar er zijn genoeg meer dingen te beleven. Welke films zijn de moeite waard bijvoorbeeld? We nemen je ze mee in de bioscoopagenda. We hebben nieuwe lifestyle tips voor je en het laatste entertainment nieuws. En natuurlijk de prijzenparade. Daarin krijg je weer de vraag van vandaag voorgeschoten. Meer keuze. Dus dat klinkt makkelijk, maar vergis je niet. Luister lekker verder naar het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland en u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijsparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai de volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijsparade, alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is, in welke groep werd Now Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? In welke groep werd Now Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was het One Direction? Was het The Wanted? Was het Five? Of was het McFly? Dus in welke groep werd Now Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was dat One Direction? Was dat The Wanted? Was dat Five? Of was dat McFly? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles naartoe kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk het antwoord op de vraag van vandaag. In welke groep werd Now Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? In welke groep werd Now Horan wereldwijd bekend voordat hij solo verder ging? Was dat One Direction? Was dat The Wanted? Was dat Five? Of was dat McFly?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond. Vandaag is het een interessante bioscoopdag, want donderdag betekent nieuwe releases. En deze week zit daar meteen een paar mooie opvallende titels tussen. Dus popcorn, binnen handbereik, telefoon uit en kijk maar. Want hier zijn de drie verse tips in de Radio Excellent bioscoopagenda. Digger, Tom Cruise, zoals je hem niet iedere dag ziet. In Digger werkte samen met Oscar-winnend regisseur Alejandro González. Bekend van onder andere bekend als Bitman, ja. En The Red Fernand. Cruise speelt de machtigste man ter wereld die de mensheid probeert te redden van een catastrofale die bij nota bene zelf heeft veroorzaakt. Verwacht geen standaard actiefilm met zwarte humor, drama, spektakel en een indrukwekkende cast met onder andere Rich Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Piemons en John Goodman. En dat is een nieuwe film in de bioscoop afgelopen keer. Downtown, ook nieuw in de Nederlandse nieuwe film Downtown. We gaan terug naar Amsterdam in 1986. Ronnie, Leonard en Bas storten zich vol overgave in het bruisende nachtleven. Waar vrijheid, vriendschap en excessen centraal staan. Maar dan verschijnen de eerste berichten over AIDS en verandert hun wereld ingrijpend. Jaren later proberen ze tijdens de lockdown van 2021 hun vriendschap opnieuw bij elkaar te brengen. Een Nederlands drama over vriendschap, verlies en een tijdperk dat voorgoed veranderde. En dan de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten. En ja hoor, het is pas oktober, maar Sinterklaas heeft de bioscoop alweer gevonden. Nederland wordt in de nieuwste familiefilm getroffen door een extreem winterweer en daardoor dreigt pakjesavond letterlijk in de sneeuw te vallen. De Pieten kunnen door code rood de daken niet meer op en moeten bijzondere uitvindingen en onverwachte superkrachten de boel zien te redden. Ook K3 komt te hulp. De film draait in tientallen Nederlandse bioscopen. Drie premières dus zo'n beetje in deze maand. Tom Cruise, stevige Nederlandse drama en alvast een voorschot op pakjesavond. Morgen sluiten we de week af met de vrijdagse weekendeditie. Dus blijf luisteren naar Radio

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. De FBI en de Amerikaanse postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is je dagelijkse doos de inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. De maaltijd van morgen begint vandaag. Op vrijdag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. De dag wordt ieder jaar georganiseerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Het thema voor dit jaar is Innovatie Today, Nourish Tomorrow. Vrij vertaald, innoveer vandaag, voed morgen. De innovatie denken we snel aan laboratoria, robots en ingewikkelde technologie. Maar vernieuwing is ook voedselsystemen. Kan ook een verrassend praktisch zijn. Denk aan gewassen die beter tegen droogte kunnen, slimmere opslag waardoor minder eten bederft, of apps waarmee producenten een overschot rechtstreeks aanbiedingen aan consumenten. Tegelijkertijd benadrukt de organisatie dat traditionele kennis belangrijk blijft. Niet elke oplossing hoeft nieuw te zijn. Soms moeten we juist herontdekken wat generaties voor ons al wisten. Wereldvoedseldag gaat over serieuze tegenstellingen. Op sommige plaatsen is te weinig eten beschikbaar, terwijl elders grote hoeveelheden worden verspild. Daar kunnen we thuis niet een hele antwoord op geven, maar we kunnen wel bewuster omgaan met wat we kopen. Begin bijvoorbeeld met plannen voor 3 dagen in plaats van de overvolle weekboodschap. Kijk voor het winkelen in de koelkast, een voorraadkast, bewaar producten op de juiste plek en vries porties in voordat ze blijven liggen. Een kromme wortel soms smaakt niet anders dan een rechte een beetje rijst kan ook de volgende dag prima in een lunchgerecht worden verdwijnen. Ook variatie helpt. Wie af en toe kiest voor andere graan, peulvrucht of seizoengroenten, maakt het eetpatroon minder afhankelijk van steeds dezelfde producten. Dat is een oproep om alles tegelijk om te gooien. Kleine gewoontes zijn juist beter vol te houden. Het doel van de Wereldvoedseldag is dat iedereen toegang krijgt tot voldoende, veilig en voedzaam eten, zonder de aarde voor volgende generaties uit te putten. Dat klinkt als een vraagstuk voor regeringen en wetenschappers, maar iedere maaltijd is ook een klein beetje de keuze van jezelf. De maaltijd van morgen begint daarom voor een groot deel gewoon vandaag in onze eigen keuken. En dit was het lifestyle nieuws voor vandaag.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glimmer. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee met een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Helene Fischer brengt nieuwe single Waarom uit. Helene Fischer brengt vrijdag 16 oktober haar nieuwe single Waarom uit. Het is de derde single van haar album en verschijnt zowel digitaal als in verschillende fysieke uitvoeringen, waaronder een cd en gelimiteerde vinyl single. Waarom betekent in het Nederlands waarom? Volgens de officiële aankondiging zingt Fischer de magie van de liefde en het gevoel dat ontstaat waarom één bijzonder persoon alles verandert. Daarom kiest ze voor een onderwerp dat perfect past bij haar publiek, groot, herkenbaar en emotioneel zonder ingewikkeld te worden. Helene Fischer is vooral bekend in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar heeft ook in Nederland een trouwe aanhang. Haar muziek beweegt tussen slager en moderne pop. Tijdens haar grote shows worden de liedjes gecombineerd met dans, spectaculaire decors en een zeer strak uitgewerkte productie. Dat er na streaming ook een 7-inch vinyl en verschillende cd-versies verschijnen, is opvallend, maar niet toevallig. Veel trouwe fans willen muziek niet alleen beluisteren, maar ook verzamelen. Een hoes, gesigneerd kaart of een bijzondere persing maakt van een nummer een tastbaar aandenken. Juist bij artiesten met een breed en loyaal publiek blijft een markt bestaan. En de titel Waarom leent zich ondertussen uitstekend voor een klassieke liefdesvraag. Waarom raakt die ene persoon je meteen en blijft in iemand anders op afstand? Een lied hoeft daarom geen logisch antwoord op te geven. Muziek werkt juist doordat een gevoel soms beter in een melodie past dan in uitleg. De single verschijnt midden in een week, maar veel grote concerten, nieuwe entertainment teases. Releases staat er. Toch heeft een nieuwe nummer niet luid te schreeuwen om op te vallen. Soms is één heldere melodie genoeg. Vanaf vrijdag 16 oktober kunnen luisteraars zelf beoordelen of waarom opnieuw zo'n typisch Helene Fischer lied is dat na één keer luisteren al vertrouwd klinkt. En dit was het Entertainment Nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's aan de vrijdag 16 oktober. Om 7:05 hebben we Kerry op vrijdag. Een praatprogramma, dan het NOS Journaal daarachteraan. De Bouwers, een nieuwe fase. Frans neemt de Bouwers mee naar Drenthe. Om terug te keren naar, ja, waar naartoe? Dan de slimste mens en Caroline van der Leeuw is de uitdager. Keuringsdienst van Waarde, die komt erachteraan met biologisch beter voor de mens, dier en planeet. Ja, is dat zo? En die sluit ook de avond af. Dan hebben we meldpunt actueel op NPO 2, 2 voor 12 erachteraan. Café Kokkelman, praatprogramma, media, actualiteit en politiek. Nieuwsuur om 10 uur en de Stand van Nederland sluit daar de avond af. Dan hebben we Wind River, misdaadfilm, die duurt tot 10 uur, want dan hebben we Sluipschutters en Amy Winehouse in Nederland, een concert. Dan hebben we Got Talent op RTL 4, een wedstrijd, alle ex en de jury het door heeft gelaten, komen nu aan bod. Rens om 9:45 en die sluit ook de avond af. Douane in actie. Op Schiphol wordt een grote partij in beslag genomen. Maar wat? Dan 112 vandaag en Schiphol Airport sluit de avond af. Dan SBS6, grote gezinnen, grote vakanties. Vandaag Inside, het praatprogramma van het Wilfred Gené, Jan Derks en René van der Gijp. Hart van Nederland, de late editie en Shownieuws sluit de avond af. Dan Daylights op SBS 9, een dramafilm. En Crisis, een thriller en film, die sluit de avond af. Net 5, Fire Country, Sheriff Country om 9:50. Chicago Fire en True Crimes Today, die sluiten de avond af. Om 8:00 de Big Bang Theorie op Veronica, Brandweer 010. Kazerne Schiedam rukt uit. Overtreders erachteraan en Premiejagers, die sluit de avond af. En dat waren de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn 3 mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen.

0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel. De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware aardbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
1: Kijken we nog even naar het weer.
0: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: Excellent weerbericht.
1: Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frans van der Heuvel.
1: De UEFA heeft Servië gestraft voor racistisch en discriminerend gedrag van supporters tijdens Nations League wedstrijden tegen Nederland en Griekenland. De Servische voetbalbond FFS moet de volgende thuiswedstrijd zonder publiek spelen en krijgt boetes van in totaal €89.500 voor onder meer ongepaste boodschappen, vuurwerk en een veldbetreder. Voor de kust van Panama vond een zware uitbeving plaats met een kracht van 7,6 op een diepte van 10 kilometer. In Panama-stad zorgde de beving voor paniek onder inwoners. Tsunami-waarschuwingen zijn uitgegeven voor Panama, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Peru, Nicaragua en El Salvador. De omvang van de schade is nog onduidelijk. Bij protesten in Brussel tegen bezuinigingen zijn 110 mensen opgepakt, waarvan 30 gearresteerd en 80 bestuurlijk aangehouden. Vrijdag waren circa 1000 demonstranten aanwezig, sommigen met stokken en molotovcocktails. Rond station Brussel-Zuid waren veel opstootjes en werd een stadsbus in brand gestoken. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin veroordeelde het geweld tegen ordediensten. In Gent zijn drie mannen van 23, 25 en 28 jaar aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de schietpartij in Overasselt op 1 september. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het Nederlandse Openbaar Ministerie vraagt om een overlevering.
2: Kijken we nog even naar het weer.
1: Vanavond passeert vanuit het noordwesten een actieve buienlijn met veel regen in korte tijd, windstoten en mogelijk onweer. Later wisselen opklaringen en wolken af. En nu? Terug naar de muziek op Radio Excellent.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.